rentier. Ik heb je tiet, maar frühstückte so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, ne pipto bak alleen.

Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. Een moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

een rentier, ik heb je tiet. Maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aangekomen.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstück dan zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, allie.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.